Nu amas de tweede kapitel after en twaalfde vers. Ik roept een van jullie zins als profeten, en een van jullie jonge mannen, dat ze Nazarene zullen zijn. Is dat niet zo, o je Israël zins? Zegt de Heer God. Ob je jever de Nazarene wien te drinken, en bevolen de profeten, en zeiden, doe niet profetieën. Wat weer een Nazarene? Wer weer hij? Dit moet erklärt worden, en wie moet er zijn, waarom God dit de Israëlieten verstallen deed. Een Nazarene wie een mens die zich ganz voor de Heer apart zaten deed, en van gewisse irdische dingen zich afzonderen deed. Dit kan van een gewisse tijd zijn, oder zijn ganz het leven. In gewisse omstand roept God mensen als Nazarene voor zichzelf. Zo wie dat met Simson en met Johan de Taufer, door wie de gewisse dingen met zo'n leven verbonden. Ze zullen de hoorn niet afschneiden, ze zullen niet wien drinken of de wiendruwe eten, en ook niet een doodje tjarpe aanscheren. Met Israël en Amos in de tijd hadden de Israëlieten zo'n mensen veracht en hadden de Nazarene beschommeld er bund met God te breken. God had ook jonge mannen als profeten geroopt, zoals hij Amos geroopt had. Een profeet zijn arbeid weer, dat hij God zijn boodschap uitgeven zult te zo'n mensen waar God aan hangeschikt had. Ober zijn arbeid weer zeer schwaar gemaakt, wanneer

Rete Sinne. Sie waren alle aus ein Volk taubgebracht worden und in ihr Land wohnen. Wort Gott gesagt hat, Wort gedone worden. Dort Wort so passieren, als er dort bestimmt hat. Wat heb ik van dit leren? Ik leef, er zijn meerdere dingen met die we ons kunnen bekend maken. Eerstens, wat God gezegd heeft, dat wordt hij ook doen. God zei tegen Amos dat hij zijn volk straffen wordt, wil zij aan je horen weer gewaast. Zoals God dat gezegd had, zo passiert dat ook. We kunnen ook zien dat God zei geduldig en genedig is, wanneer hij de zin en godlosigheid ook recht maakt. Hij had de Amorieten even 400 jaar gegeven, dat ze er een weg anderen zullen. Hij geeft dat Israël tijdig recht 70 jaar tijd, nadat dat Amos nu aangekomen weer. En hij geeft dat Juda tijdig recht bovenaan, nog 140 jaar, er een weg te anderen. Maar schließlich moet God de zijn strofe, zoals hij tot die tijd deed, zo wordt hij dat ook in de toekomst doen. We kennen ook weten dat niet alle Israëlieten durch deze veel jaren zich tegen God gesteld hadden. We weten zum Beispiel dat in Elia zijn tijd door meer als 7000 mensen waren die niet op Gods dienen waren, maar leven God en er leven dienen en eerden. In deze tijden deed God ook met de nation handelen en de leiders hadden de nation en den grond gevierd. Dat wir ook zo als Jezus op deze eerd weer. De Joodse leiders, de hoge priester en de schriftgeleerden draaiden zich jegen aan en Jezus wordt gekruisigd. Maar daar waren veel die aan de Heer Jezus geleefden. En als de tempel waren vernicht wordt, zo bij 35 jaar na dem, doch waren daar duizenden mensen die aan de Heer Jezus geleefden. Ze waren een poort van Christus in de gemeente. En jingen in de wereld en in, zodat zij Christus te anderen bekend maken kunnen. En also, hoe is dat nu met ons? Wie kennen ons gans op God zijn woord vast, stalen vriend? Daar wordt ons verteld dat al zo'n mensen die dem Heer Jezus als ihr eenste heiland aannemen, dat eeuwig leven hebben en worden niet aan God zijn recht komen. En de Bijbel zegt ook dat zo'n die zich bij dem Heer Jezus zijn nomen nanen, zullen van dat bezit wegblijven. Wie zullen heilig zijn, wils de Heer heilig is. Zodat we dit voorrecht brengen kennen, heeft hij ons de nieuwe natuur gegeven en zijn heilige geest is gekomen en woont in ons. Doordurch kunnen we dem Heer dienen en amtum gevallen zijn. We hebben ook een hoopning dat wanneer dit leven tot een eind komen wordt, halleluja, dan worden we op immer met hem zijn. De Heer Jezus wordt voor zijn ene kinder komen en den naar zijn hemel nemen. En ik zei waarde, halleluja. Dit is bloos zo voor mensen die waarde geboren zijn, die de Heer Jezus als heiland aangenomen hebben. Ik vroeg die, bist u een van den? Waar niet dan doe dat nu? O mocht de Heer jullie alle zijn genood, zijn vrede en ook zijn zegen schenken.

Nu amas der tweede Kapitel after en twaalfde vers. Ik roept eenje van jene zins als profeten, en eenje van jene jonge mannen, dat ze Nazarene zullen zijn. Is dat niet zo, o je Israël zins? Zegt de Heer God. Ob je jever de Nazarene wien te drinken, en bevolen de profeten, en zeiden, doe niet profetieën. Wat weer een Nazarene? Wer weer hij? Dit moet erklärt worden, en wie moet er zijn, waarom God dit de Israëlieten verstallen deed. Een Nazarene wie een mens die zich ganz voor de Heer apart zaten deed, en van gewisse irdische dingen zich afzonderen deed. Dit kan van een gewisse tijd zijn, of zijn ganz het leven. In gewisse omstand roept God mensen als Nazarene voor zichzelf. Zo weer dat met Simson en met

Du grote God, van et de wereld te ontjet, dat du schoft hast, derst din olmokst woed. Van et op alles, wat du deest dau tjetje, wou du regierst en vuidast olem zoot.